Rafael Cara sang a Far Amore Comes Here Too. Yeah. Yeah. Niet Spaans. Maar ik kan kunst kralen Spaans. Nou, men, we go via de school kwam Glen Campbell.